and they rand gerecht out land Kush. De dradarifa heit Tigris, and they rand ouste van Assyrien, and de vierda rifa erste Euphrat. In Gottehar neem de mensch, en zad am en den goden eiden, zodat hij den beobede en bezorgen wird. En Gottehar bestaalt on de mensch en zeed, du dorst van urient einen baum am gode eten. Aber van dem baum, de dort verständnis jewe kon, wat goud en schlacht das, van dem sollst du nicht eten. Willst dort wat unbedingt dien dout brengen. En Gottehar zeed, dat is nicht goud dat de mensch allein is. Ek boa wem merke te mam halve, de am postel wat. Dann mögt Gottehar all die verschiedene Tiere, die abgestorben sind, und die verschiedene Pfeil, die an der Luft fliehen, uit ihr. Und er bracht den Mensch da, zum Seine, wo er den Namen wird. So als der Mensch den Namen, so heißt er da. Der Mensch fängt Nomes für all das Pfeil und die wilde Tiere und für die Pfeil in der Luft, aber du wie keiner, was passend wäre, um den Mensch zu helfen. Dann mögt Gottehar den Mensch sehr fast entschlopen, und als er schleibt, Neem de haar eine Reb van de mensch, en leit de steed waara met hüt bewassen. En got de haar mjuk eine frü van de Reb, die hij van de mensch genomen had, en bracht aan die. Dan zei de mensch, deze post mi. Dit is knökes van mine knöke, en fleisch van mijn fleisch. Zij zal frü mensch heiten, wil zij van mensch genomen is. Door wein jet ein man van zijn ältere waag, en vereinigt zich met zijn frü, en zij zijn eind. En de man en de vrouw werden nuchtig en schämden zich niet. Dit zijn de eerste twee kapitel in de Bibel. En wat we hier leren dan is, alle van God, en waar dat komen dat, dat we in deze wereld wonen dan, wat hij gemerkt heeft voor ons. Alles, de planten, de tieren, zijn gemerkt worden van God, en dan merkt hij de mens. God had al de tieren en al de planten gemerkt, zodat hij zich vermeerde worden. En dat heeft hij alle gedoene en zaas deel. En dan, op de zevende dag, dan deed hij rijven. Dat is een bijzondere dag. God deed die dag niet meer arbeiden. Op die dag deed hij zenen en hij deed hem heilen. Dat meint, die dag is anders als alle andere deel. Later als dat je zaas komen deed, dan is dat vierde gebouwd, dat reed van de zevende dag. Dat hij is heilig en dat hij is apart gezet. Dat is niet een dag om schoven. Dat is een dag om rijven. En ons veelt dat. En God weet dat. En ons veelt ook tijd, zodat we door even denken kunnen. Over God en wat hij gedaan heeft. En dat we hem dan ook eerder doen. Wat heeft God de haar te zien afbeeld erschaffen? God mag de mens naar zijn afbeeld mag hij aan. Hier is een schriftstuk ongegeven, en dat hebben we immers al gelezen. Dat is kapitel 1, vers 27. En God mag mens, die zo weer als hij, naar zijn plan, hij mag mansmens, ook vrouwmens. En dat weer door deze mensen, wat hij merken deed, dat de wereld wordt God kennen leren. De schrift deed ons niet klaar zeggen, wat dat meine deed, wanneer we in God zijn afbeeld gemerkt zijn. Aber ich glaube, wir haben wesse Charakter, was er anders sind, als alles andere, was erschaffen ist. Ich habe hier drei Dinge, was ich andenken kann. Erstens ist das, ein Mensch hat Verstand. Und wie kann es sein von der Natur, dass er ein Gott ist, der da alles gemerkt hat? Und dann fangen wir an zu sehen nur diesen Gott. Der Mensch kann auch reden. Und er kann andere sagen, was er denkt, was er tun hat, ook wat hij doen wil. En drittens, de mens kan zich wählen tussen recht en onrecht. En hij weet wanneer hij heeft onrecht gedaan. En hij weet ook dat dat brengt praste nufolie. God deed ook bij hem wat recht is, de mens niet. Maar wils de mens zo'n entscheidende merken kan, heeft God zich dem gewählt, dat hij zal de ganze Eerd bearbeiden en ongedoond merken. Hoeveel mensen heeft God om Anfang gemerkt? Bloß zwei, Adam und Eva. Von diesen zwei stammen alle Menschen her. Und hier ist bloß ein Schriftstück angegeben, Apostelgeschichte, Kapitel 17, 26